Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: is
1: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS
4: Radio.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
7: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos Jezus Triologie is er om 9 uur en de Abdij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10 voor 11:30 en de Sterrenwensochtend is er om 11:55. De herkenwijzers zijn er ook weer om 11:55. En Vlaanderen boven, dat is er ook om 11:55. Paaltjes is er ook om 11:55. En Wijheren van Zichem is er om 14:00. All Quiet at the Western Front, dat is een film, is er om 3:05. En Van Droom tot Tuin is er ook om 17:00. De herkenwijzers met aflevering 31 is er om 17:55. En Sterrenwensavond is er om 17:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.333 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9542, dat is er om 6:55. En Gent, anders bekeken, is er vanavond om 19:00.
8: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.
5: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje door een decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien.

gevonden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
0: Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio.

0: geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christel van Dam.
2: Paul Simon schreef de hit Late in the Evening uit 1980 voor de soundtrack van de speelfilm One Trick Pony, waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Simon vertolkte Jonah Levin, een 34-jarige zanger wiens carrière na een grote hit in 1968 in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. De tekst van Late in the Evening bevatte autobiografische elementen waarin Simon reflecteert op zijn vroege muzikale invloeden en herinneringen aan de eerste stappen in zijn carrière. De single werd geproduceerd door Simon en Phil Ramone. Het was trouwens de eerste single van Simon die uitgebracht werd door platenmaatschappij Warner Brothers Records. De single werd een grote internationale hit en behaalde de zesde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In februari 1982 werd de hit genomineerd voor een Grammy in de categorie Best Male Pop Vocal Performance. Maar deze categorie werd gewonnen door This Is It van Kenny Loggins.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
0: De geschiedenis van de hit. Geschiedenis van de hit. Met Christophe van Dam.
2: De song Thorn van Nathalie Imbruglia uit 1998 was niet oorspronkelijk van de Australische zangeres en actrice, maar werd oorspronkelijk geschreven door Scott Cutler, Anne Breven en Phil Thornalley en opgenomen door de Deense zangeres Liz Sørensen in 1993 onder de titel Brent. De eerste Engelstalige versie van Thorn werd in 1995 opgenomen door de Amerikaanse band Edna Swap, voordat Nathalie Imbruglia het uiteindelijk in 1997 opnam voor haar debuutalbum Left of the Middle. Haar versie werd geproduceerd door Thornalley, die ook de bas- en slaggitaar op het nummer speelde en werd opgenomen in Londen. Het nummer beschreef het gevoel van desillusie en hartzeer na een teleurstellende relatie. Nathalie werd met Thorn genomineerd voor Best New Artist en Best Female Pop Vocal Performance, maar won het prestigieuze beeldje niet. Céline Dion won in haar plaats de Grammy voor My Heart Will Go On. Maar de versie van Nathalie Imbruglia werd wel een wereldwijde hit, met op 10 noteringen in talloze landen en een nummer 2 in Australië en Groot-Brittannië.

Alain Remu is een Belgische politiedirecteur op rust en criminoloog, vooral bekend als de medeoprichter en jarenlang het gezicht van de zelfvermiste personen van de federale politie. Hij stond van 1995 tot zijn pensioen in 2025 aan het hoofd van deze gespecialiseerde eenheid, die werd opgericht na de zaak Dutroux om onrustwekkende verdwijningen efficiënter te onderzoeken. Remu groeide uit tot een van de meest gerespecteerde experts in België op het vlak van vermissingszaken. Naast zijn politiewerk schreef hij samen met Wim de Bok het boek Zeg Nooit Nooit, 15 jaar zelfvermiste personen. Op donderdag 5 november kan je in de bibliotheek van Dendermonde terecht voor de lezing True Crime door Alain. De start is om 19:30 's avonds en einde is voorzien rond 10 uur.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Christophe van Dam.
1: Het nummer Be My Day uit 1974 werd niet door de Volendamse groep The Cats zelf geschreven, maar door de Amerikaanse songwriter Larry Murray. De single werd ook in Amerika opgenomen en was tevens het openingsnummer van de LP Love In Your Eyes. Het nummer Be My Day werd eerder gezongen door Digby Richards in 1973 als countrymuziek met enige reggae-klanken. De Cats van hun kant leken zelf vooraf al hoge verwachtingen van het nummer te hebben, want op het singlehoesje prijkte namelijk een uitvergroting grote vinger, die symbool leek te staan voor het getal 1. En die positie wisten de Cats ook te verzilveren in Nederland. Het werd hun vijfde en laatste nummer 1 hit. Niet lang daarna besloot de groep om te stoppen met optreden. Eindoordeel, de Cats leverden met Be My Day een van hun mooiste visitekaartjes af. Een nummer net zo

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 3.

0: meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. Leven.

0: helemaal regionaal. Op zondag met Dirk en Kevin.
1: Jawel, wij zijn weer van de partij tot en met 12 uur voor een nieuwe aflevering van Helemaal Regionaal op vandaag zondag 4 oktober. Een hele goede morgen, Kevin.
2: Goedemorgen, Dirk.
1: Jij bent met de fiets naar hier gekomen.
2: Jazeker.
1: Met de e-bike of speedelec?
2: Nee, geen speedpedelec, gewoon een elektrische fiets.
1: Gewoon een elektrische fiets, goed. Maar dat is vanuit Puurs?
2: Vanuit Sint-Amans.
1: Sint-Amans, dus dat is een mooie rit.
2: Jazeker.
1: Dat is goed voor het verbranden van de calorieën.
2: Voilà.
1: En wie is er nog met de fiets gekomen? Dat is onze weerman, hè?
3: Ja, ik ook. Ja. Ook met een elektrische fiets.
1: Ook met een elektrische fiets voor die 300 meter.
3: Dat is het mooiste cadeau die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik moet dat eerlijk toegeven, dus ik ben er heel blij van.
1: Ik heb nog een gewone fiets, maar ook een elektrische. Dus, maar ik denk dat ik die andere ga verkopen. Want eerst dat je dat gewoon bent.
3: Het is een verleidend...
1: Als jong gepensioneerde. Hè?
3: Ja, maar het is... Ja, het is
1: ik had het over mezelf, hè, natuurlijk.
3: Ja. Ik weet wel, maar ik ben allemaal jong gepensioneerd. Dus,
2: maar het is wel een feit, hoor. Als je gewoon bent van mijn elektrische fiets en je gaat dan terug naar de gewone. Ja, dat is toch even een aanpassing.
1: Ja, ik ben er... dinsdag ben ik naar de markt geweest met die fiets, met die gewone fiets. De ander stond achteraan, dus ik was een beetje lui. Dus ik zeg, ga rap die oude fiets nemen. Maar ik heb het me even beklaagd.
3: Ja, ik weet dat. Ik heb deze week af enkele keren naar Lokeren moeten fietsen. Ja. En ik moet zeggen, wij zijn met ons laste binnenwegen wat sneller in Lokeren met onze elektrische fiets als met de wagen.
1: Mm-hmm. Zeker nu met die mobiliteitsplannen overal. Het is maar deze zeel, hoor, maar dat is overal. Nee, kat en kat noemen, dat is zo.
3: Maar... Het andere probleem is dan, in Zeelen ga je overal fietsen.
1: Ja.
3: En dan, als je met de wagen bent, moet je dan al eens goed nadenken. Oei, mag ik dit wel in? Want je bent dat zo gewoon met je fiets overal in te rijden. Maar dan natuurlijk niet met de wagen. Dat is dan een beetje, moet een beetje gaan opletten.
1: Ja, oké.
3: Okay, dat is een ander verhaal natuurlijk.
1: Goed, ja.
3: Dat is een beetje...
1: Met die boete te betalen is dat ook opgelost.
3: Ja, natuurlijk.
1: Je kunt gefeit overal rijden als je wilt.
3: Nee, zo graag ga ik de gemeente niet hier gaan sponsoren.
1: Nee. We sponsoren die trouwens al genoeg, denk ik. Onze gemeentebelastingen. Toch wel. Goed, zometeen nog muziek van Rod Stewart. En we hebben natuurlijk onze regionale informatie. Dat is voor straks. En uiteraard komt Patrick ons vertellen wat voor weer dat het vandaag wordt. En de komende dagen.

0: Het Radio RBS Weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
1: Zo, daar zijn we weer. Maar nu met het weerbericht. Een hele goede morgen, Patrick. Wat mogen wij vandaag verwachten?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, gelukkig is de mist vrij snel opgetrokken. Want in deze fase van het jaar kan het wel een keer zijn dat de mist ganse dag blijft hangen. Maar dat is zeker en vast vandaag niet het geval. Dus mooi weer voor Zeelen Kermis. Deze namiddag loopt de temperatuur op naar een 21 à 22 graden. Het is overwegend zonnig en er staat een zwakke wind uit noordoostelijke richtingen. Morgenochtend hetzelfde verhaal als vandaag. De minima liggen rond een 8 graden en op meerdere plaatsen gaan er mistbanken ontstaan. Maar eens deze opgelost zijn in de loop van de vanmiddag, loopt in de namiddag opnieuw de temperatuur op naar een 22 graden en er staat een zwakke tot matige wind in de namiddag uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag opnieuw mist in de ochtend, maar op dinsdag zou de mist wel lekker lang kunnen blijven hangen. Met een beetje geluk is deze tegen de middag opgelost, maar we gaan dat toch een beetje moeten afwachten. Als de mist snel optrekt rond de middag, dan zal de temperatuur in de namiddag opnieuw kunnen oplopen naar een 20 à 22 graden. Want in de namiddag zou het dan overwegend zonnig moeten worden. En er staat dan een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Woensdag wisselend bewolkt. In de avond, pas in de avonduren zou er kans zijn op regen. En de middagtemperaturen liggen ook op woensdag rond een 20 à 22 graden. Dus mooi weer voor de koers, want het zal pas in de avonduren zijn dat het tot regen gaat komen. En bij dit alles staat er een zwakke wind uit noordoostelijke richtingen. Maar dan de regen die op woensdagavond in de late avond zou vallen, dat is dan het begin van een weersverandering, want vanaf donderdag gaan we toch wel wat meer kunnen genieten. Ja, genieten tussen haakjes natuurlijk, van wat meer herfstweer. Donderdag is er een periode met regen. Middagtemperaturen dalen naar een 15 graden en er komt ook meer wind te staan uit noordwestelijke richtingen. Vrijdag, kans op een lokale bui. Middagtemperaturen liggen dan rond 16 graden. Zaterdag wisselbewolkt met enkele regenbuien en 18 graden. En op zondag is het dan wisselbewolkt. De meeste plaatsen worden droog. En dan liggen de temperaturen opnieuw rond een 16 graden. Dus we gaan een heel ander weertype krijgen. Mm-hmm. Maar of er echt heel veel regen gaat uitvallen, daar heb ik nog mijn bedenkingen bij. Ja. Dus er gaat regen, maar niet echt de grote hoeveelheden.
1: Maar we zijn toch langzaam maar zeker naar het opschuiven.
2: Naar wat meer herfstweer. Ja.
1: Ja, goed. Oké. Okay. Niks aan te doen natuurlijk. Hè?
2: Nee. Dat kunnen we niet tegenhouden.
1: Nog niet.
2: Meer dan normaal. We hebben al moeten rekenen. De maand september is bijna 2 graden warmer geweest dan normaal. Dus een droge maand geweest ook. Dus het is nu ook wel normaal dat er een keer wat regen gaat komen. En dat we koudere temperaturen gaan hebben. Dus de mensen gaan al, vooral de vrouwen, die gaan al kouder krijgen in de avond. En die gaan dan zeggen, stinkt dat vuur in. Maar wat is dat? Wat fris is.
1: Ja, maar ik heb dat ook hoor.
2: Ja, maar ik heb dat ook wel. Ik moet dat zeggen, het is nummer gelijk vroeger.
1: Als je eerlijk bent, dan moet je niet een beetje over de vrouwen steken.
2: Nee.
1: Ja, oké, is goed. Ja, oké, maar je kan het wel warm krijgen van die vrouwen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is een ander verhaal. Dat is ook al veel minder als in mijn jonge jaren. Dus, ik heb nog een weerspreukje. Geeft de herfst veel mist, dan zit er vroege vorst in de kist. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Dus de vorst gaan we nog wat af. Maar als ik volgende week naar de studio kom en de kaarten liggen zoals ze nu liggen, zou het wel eens kunnen zijn dat ik zeg, dat is nu toch wel een behoorlijke koudere periode opkomst. Want de weerkaarten op lange termijn die geven zelfs sneeuw in de Ardennen. Dus we gaan dat een beetje afwachten. We gaan maar zien wat dat volgende week heeft.
1: Ik zie dat zijn oogjes beginnen glinsteren.
2: Mijn oogjes blinken natuurlijk al als ik dat zie.
1: Oké, goed. Mich van Driessen die postte deze ochtend nog een spreuk op jouw Facebookpagina.
2: Ja.
1: S'avonds rood, s'morgens grijs, ga dan maar gerust op reis. Maar s'avonds grijs en s'morgens rood, stel u dan maar aan de regen bloot.
2: Ja,
1: dat blijkt
2: zo.
1: Een zeer oude spreuk te zijn.
2: Ja, dat is een heel oude spreuk. Ja.
1: Bij deze. Goed zo. Patrick, bedankt voor het bericht. Volgende week zijn wij er weer. Met meer, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Dus graag tot dan. En
2: tot volgende week.
1: Fijne zondag van.
2: Ja,
1: een kermiszondag.
2: Ja, dat gaan we doen.
1: Opletten dat je geen toertje tv doet op de molen.
2: Nee, dat denk ik niet. Dat is ook allemaal aan verminderd.
1: Dat is ook al verminderd. Goed, oké. Dan staat ons nog wat te wachten.
2: Ja.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: single van Alex Warren hier bij RBS Radio. Die heette Passengers. En we gaan natuurlijk vandaag ook wat informatie geven over de regio. En Kevin, jij mag ermee beginnen vandaag.
1: Oké, ik start in Sint-Niklaas. Want het Vitas gebouw in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas heeft een opvallend nieuwe blikvanger. Twee van de grote rode vlakken op de gevel van het revalidatiecentrum kregen een kleurrijke mural van de Nederlandse street art kunstenaar Zenk Won. Dat is de artiestennaam van Robin Nas. Het kunstwerk is maar liefst 140 vierkante meter groot en toont onder meer reusachtige handen van zorgverleners en patiënten. Daarmee wil Vitas de zorg achter de muren van het ziekenhuis zichtbaar maken. De mural wil ook aandacht vragen voor de menselijke kant van de zorg. Luisteren, nabij zijn en mensen helpen wanneer het moeilijk wordt. De kunstenaar kreeg van Vitas de vrijheid om die boodschap op zijn eigen manier te vertalen. Het resultaat is alvast een kleurlijke blikvanger in de Hospitaalstraat.
0: En Zele werd in 2023 nog uitgeroepen tot slechtste gemeente van Vlaanderen in een onderzoek van HLN. 3 jaar later ging de krant opnieuw kijken hoe het met de gemeente gaat. Burgemeester Hans Knop zegt dat er intussen veel veranderd is. Volgens hem werd ruim 85% van de doelstellingen uit het vorige meerjarenplan uitgevoerd. Zo kreeg de markt een volledige heraanleg met meer ruimte voor groen, voetgangers, terrassen en zitplaatsen. Ook rond de Wiek, de Klodde, die daar werd ook geïnvesteerd. De gemeente die wil de komende jaren nog verder investeren. In het meerjarenplan staat ongeveer 37 miljoen euro ingeschreven. Onder meer de Kapellenstraat, de Drieputtenstraat, voet- en fietspaden en een nieuw sociaal huis die staan op de planning. Ook verkeersveiligheid blijft een belangrijk dossier. Volgens gemeentelijke cijfers daalde het aantal letselongevallen tussen juli 2022 en 2023 van 41 naar 20. Het aantal ongevallen met fietsers en voetgangers daalde van 31 naar 18. Tegelijk geven sommige inwoners aan dat ze zich niet automatisch veiliger voelen. Ook netheid blijft een aandachtspunt in Zele. De gemeente zet daarvoor in op controles, gemeenschapswachten, camera's en gassancties. Bij de inwoners klinkt het intussen toch een gemengd verhaal. Ze zien dat er geïnvesteerd wordt, maar missen volgens HLN soms de levendigheid van vroeger. Twee jonge horeca-uitbaters op de markt in Zele geven Zele een score van 4 op 10. Ze vragen vooral meer overleg met handelaars en een meer zichtbare aanpak van de overlast. Dat is al dus de mensen van Zele. Kijken wat het wordt, hè, de volgende keer. Is het met Sint-Amans?
1: Goed, ik denk dat wel, ja.
0: Ja, leuk wonen?
1: Ja.
0: Allee, vooruit. Heb jij een chance? Dinky Toys nu op de radio met Kajanin en Love's Embrace uit 1994 hier bij RBS Radio.

0: Leerlingen van de opleiding autotechnieken van het Oscar Romero College Campus van Winkel in Dendermonde kunnen voortaan oefenen op een wel heel bijzondere wagen. Een volledig elektrische Audi Q8 e-tron. De wagen werd geschonken door De Litre en Groep Toen en maakt deel uit van het project Diagnosekaart, waarmee de automobielsector en het technisch onderwijs dichter bij elkaar worden gebracht. Voor leerlingen is het een unieke kans om kennis te maken met de nieuwste autotechnologie. Zo kunnen ze werken rond hoogspanningssystemen, batterijtechnologie, elektrische aandrijvingen, laadsystemen en geavanceerde voertuigendiagnose. Volgens het Oscar Romero College verandert de autotechnologie razendsnel. Dankzij de samenwerking met de sector kunnen de leerlingen de theorie uit de klas meteen koppelen aan de praktijk en ervaring. Opdoen met elektrische voertuigen van vandaag en morgen.
1: Van het Romero College uit Dendermonde springen we even naar Wetteren, want Bakkerij Dult in Laarne gaat voortaan verder als Brix Broodhoek Laarne by Dult. Een hele mond vol. De overname wordt dit weekend feestelijk gevierd met onder meer een nieuw logo en verschillende acties. Voor de klanten verandert er voorlopig niet zoveel. Bakkerij Geert Dult en zijn vrouw Christine blijven nog even aan boord van de nieuwe bakkerij, nog 3 jaar. Ook een groot deel van de vertrouwde producten van Bakkerij Dult blijft dus behouden. Tegelijk komen er ook nieuwe producten mee uit het assortiment van Brix Broodhoek bij. Brix Broodhoek begon in Wetteren ten Ede en heeft intussen ook vestigingen in Middelbeke en Mossemen. Laarne is dus de nieuwste locatie. Christine Dult is vooral blij dat er dankzij de overname een warme bakker in het centrum van Laarne blijft. Ook de naam Dult verdwijnt niet helemaal. Op het nieuwe logo staat nog altijd de vermelding gebakken door Dult. Het openingsweekend begon afgelopen vrijdag meteen bijzonder druk. Het feestweekend loopt nog tot en met vandaag zondag 4 oktober en er zijn verschillende acties en deze middag wordt het weekend afgesloten met een receptie aan de winkel.

0: Een bouwplan, daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje doorheen decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.
1: RBS.
2: Helemaal

0: was Kevin niet bekend, hè?
1: Nee.
0: Dat is de TikTok-revelatie van dit moment. E-mail, Engel of Engel met The Bad Times hier bij RBS Radio. Af en toe draaien we ook de nieuwste platen, je hoort het, hè?

0: toepasselijke single Hot and Cold. Ja, dat is zo'n beetje tussenseizoen. De herfst komt eraan. Is in feite al gestart. Maar bon, de temperaturen beginnen langzaam maar zeker terug te veranderen richting herfst en winter weer. En we gaan ons toch een beetje warm moeten beginnen aankleden. Dus voor we een verkoudheid opdoen of iets dergelijks. Want de bacteriën hangen weer en de virussen in de lucht. Dus het is een beetje opletten geblazen. En kijk even naar buiten. Als ik nu naar buiten kijk door ons studioraam. Jawel, ramen, want er staan er een paar voor. Dan zien we toch de zon erdoor komen. Dus die mist is aan het op top trekken. Dus dat wordt misschien nog een leuke zondag. Of een kermiszondag voor de mensen in Zeelen. En we hebben natuurlijk nog informatie.
1: Inderdaad, een verrassende samenwerking zelfs uit de regio. Want Dream Ice uit Baasrode en peperkoekproducent Vondelmolen uit Lebbeke hebben samen een nieuwe smaak ontwikkeld. Ambachtelijk roomijs met peperkoek. Het peperkoekijs combineert het ambachtelijke roomijs van Dream Ice met de herkenbare kruidige smaak van Vondelmolen. Beide streekproducenten zien de samenwerking als een mooie manier om lokale producten op een verrassende manier samen te brengen. Voor het recept helemaal op punt stond, waren verschillende proeverijen en testmomenten nodig. Daarbij werd gekozen voor authentieke ingrediënten zonder kunstmatige kleur of smaakstoffen. Het nieuwe peperkoekijs wordt de hele maand oktober de smaak van de maand bij Dream Ice aan de Broekstraat in Baasrode. En daar kan je het ook dus vandaag gaan proeven.
0: En voor het eerst in enkele jaren zijn er opnieuw drie kandidaten voor de titel van Prins Carnaval in Hamme. Gert Heijmans, Kurt Strobbe en Jeff de Rijke werden voorgesteld door het Wuitenscomité. De drie willen tijdens carnaval in het voorjaar van 2027 de scepter zwaaien in de Wuitensgemeente. De Hammenaars kunnen in december kiezen wie de nieuwe Prins Carnaval wordt. En een van de kandidaten is de 47-jarige Gert Heijmans. Hij is geboren getogen in Hamme en is al langer actief in het carnaval. Zo was hij vorig jaar hofnar van Prins Chris. Heijmans vertelt dat hij tijdens de Wuitensverbranding vorig jaar wist dat hij zelf ooit eens Prins Carnaval wilde worden. Hij staat in Hamme ook bekend onder de bijnaam het Kieke. En nadat hij ooit verkleed... Dat komt door dat hij ooit verkleed was als kip. Dus ja, bom. De drie kandidaten zijn intussen begonnen aan hun campagne en maken zich op voor een carnavalstrijd. Ben jij een carnavalist?
1: Ik durf wel eens gaan kijken, ja.
0: Gaan kijken, maar je bent geen carnavalist, dus je verkleedt jezelf niet.
1: Nee, dat niet.
0: Ja, maar zou kunnen, hè.
1: Ja, zou kunnen, inderdaad.
0: Dus ja, ik heb zo'n beetje het ding zo van, er zijn mensen die er echt voor zijn en er zijn mensen die zeggen van, ja, dat doet mij niks, hè. Ja, dus...
1: Zou jij je nog gaan verkleden?
0: Ja, nee, helemaal niet. Ja, ooit wel eens, maar nee, ja, nee, dat is al lang geleden, hoor.
1: Okay.
0: Ja, lang geleden. Als vuurrode schot of zoiets was het.
1: Oh ja.
0: Ja, oké. Ja, oké. Carnavalbal, hè.
1: Ja. Alles losgin, zeggen ze soms ook wel eens, hè.
0: Goed. Kings of Leon en The Sex on Fire uit 2008.

0: blijft een vuifplaat. Deze Sex on Fire. Terug naar onze informatie natuurlijk.
1: Cultuurhuis Belgica in Dendermonde viert dit weekend zijn 30ste verjaardag. Al 3 decennia lang brengt het cultuurhuis kunstenaars, verenigingen en publiek samen rond muziek, theater, dans en andere vormen van cultuur. Het jubileumweekend startte op zaterdag 3 oktober met een hiphopavond. Het grote feestmoment volgt vandaag met de Bonte Zondag. Dat is een gratis familiedag waarbij het cultuurhuis de deuren helemaal openzet voor jong en oud. Op het programma staan onder meer de voorstelling Opera Punk, Dans met Boost, creatieve workshops en activiteiten voor kinderen. Er is ook een Bonkers Kids Rave en bij Schervengeluk mag je zelf servies kapot gooien.
0: Amai.
1: Ja. Met het feestprogramma wil Belgica niet alleen terugblikken op 30 jaar cultuur, ontmoeting en beleving, maar kijken ze ook vooruit naar de toekomst.
0: Mensen met huwelijksperikelen die kunnen naar daar, dus dan moeten ze het eigen servies niet kapot gooien. Oké, goed. In Lebbeke is de maand van de markt gestart. Wie in oktober de wekelijkse markt bezoekt en iets koopt, maakt kans op een goed gevulde markttrolley. Bij de marktkramers krijgen klanten een invulstrook voor de wedstrijd. Die kunnen ze dan deponeren in een wedstrijdbrievenbus aan het gemeentehuis van Lebbeke. Op zaterdag 31 oktober om 11 uur worden 10 winnaars geloot. Zij krijgen een praktische markttrolley en een geschenkbon van €25 om die trolley te gaan vullen. Wie wil winnen moet wel aanwezig zijn tijdens deze trekking. De prijzen kunnen namelijk alleen die dag worden opgenomen en besteed. Met de actie willen de marktkramers en het gemeentebestuur de wekelijkse markt extra in de kijker zetten. Volgens Schepen van Lokale Economie aan Vervliet blijft de markt een belangrijke ontmoetingsplaats met een gevarieerd aanbod en persoonlijke bediening. Het is nu, jawel, 10:55 geworden. Zometeen straks om 11 uur bij de uurwisseling krijgen natuurlijk onze collega's Inge Smolder samen met Daniel Mels met Iedereen Eco. En daarna zijn wij er weer, ik en Kevin, met de regionale informatie tussen 11 en 12 uur in helemaal regionaal. Dus blijf hangen op deze radio.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
4: Vandaag gaan we het hebben over bomenplanten, want dat kan zeer waardevol zijn wanneer je er nieuwe natuur mee creëert. Op een plaats waar vroeger bijvoorbeeld geen natuur aanwezig was, zoals in het midden van een stad

0: het leefgebied voor vogels, insecten en andere dieren uiteraard uitbreiden. Maar het duurt vaak heel veel decennia voordat een bos opnieuw de ecologische waarde heeft van een oud bos.
1: Een oud bestaand bos is een ecosysteem dat zich gedurende tientallen of honderden jaren heeft ontwikkeld. Er leven veel soorten die je niet zomaar in een nieuw aangeplant bos krijgt. Bovendien zit een groot deel van de opgeslagen koolstof niet alleen in de bomen, maar ook in de bodem, doodhout en bladeren. Een bestaand bos beschermen voorkomt dus dat die koolstof opnieuw vrijkomt. Het is dus vaak beter om een bestaand bos te beschermen in plaats van het aanplanten van 1000 nieuwe bomen. Een nieuw bos planten om elders een oud bos te laten verdwijnen is ecologisch dus geen goede ruil.
0: Waardevolle bloemrijke graslanden die kunnen dan weer honderden soorten planten, insecten en andere dieren herbergen dan in zo'n bos. Wanneer je daar dan bomen plant, verdwijnen net die soorten die afhankelijk zijn van dat open landschap. En hetzelfde geldt voor wetlands, moerassen, veengebieden. Elk systeem heeft zijn eigen bewoners. Die kunnen bijzonder veel koolstof opslaan, ook die gebieden. Vooral veengebied is een enorm koolstofreservoir. Moest je dat droogleggen om er bomen op te planten, dan kan dat zelfs leiden tot eigenlijk een netto-uitstoot van broeikasgassen.
1: Wanneer we een bos willen aanplanten, moeten we ons niet afvragen hoeveel bomen we er kunnen planten, maar welke natuur is er nu en welke natuur ontbreekt nog? Een goede volgorde zou kunnen zijn: om te beginnen de bestaande waardevolle natuur beschermen, de beschadigde natuur herstellen en dan daarna de natuurlijke bossen laten uitbreiden waar dat ecologisch geschikt is, om dan daarna nieuwe bomen aan te planten op plaatsen waar ze echt een meerwaarde hebben. Tot slot, niet automatisch bomen planten in waardevolle open natuur.
0: De vraag die we ons dus eigenlijk best stellen is: moeten we vooral bomen planten? Zouden we niet eerst beter zorgen voor de natuur die we nu al hebben?
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.

0: 7 na 11 geworden hier bij RBS Radio. En we zitten weer klaar voor onze regionale formatie tot 12 uur.
1: Ook het Stedelijk Museum Het Gasthuis in Aalst dreigt getroffen te worden door de Vlaamse besparingen. Het museum, waar bezoekers onder meer geschiedenis van Aalst en het Aalsters carnaval kunnen ontdekken, zal ongeveer 30% van zijn Vlaamse werkingssubsidie verliezen. Een paar jaar geleden werd het gasthuis door de Vlaamse overheid erkend als bovenlokaal museum. Die erkenning ging gepaard met een jaarlijkse werksubsidie van €200.000 voor de beleidsperiode 2024 tot 2028. Hoe groot het bedrag dat uiteindelijk wegvalt precies zal zijn, is nog niet duidelijk. Het is moeilijk om vandaag al in te schatten welke impact de besparingen zullen hebben op de werking van het museum. Men betreurt de beslissing, zeker omdat de stad naar eigen zeggen hard heeft gewerkt om de erkenning als bovenlokaal museum binnen te halen.
0: En in Aalst zijn vrijdagavond 3 verdachten gearresteerd na een inbraakpoging in de omgeving van de Immerzeeldreef. De politie kwam rond 8:30 massaal ter plaatse nadat de inbraak werd vastgesteld. De 3 verdachten sloegen daarna op de vlucht en verstopte zich in het struikgewas. De politie die zette een klopjacht in en kreeg daarbij hulp van een drone. Zo konden de 3 verdachten uiteindelijk worden gelokaliseerd en opgepakt. De politie van Aalst bevestigt de feiten, maar geeft voorlopig geen verdere details vrij. Het onderzoek loopt namelijk nog. Daarbij wordt ook nagegaan of de 3 verdachten mogelijk in verband kunnen worden gebracht met andere inbraken in dezelfde regio. En het gemeentebestuur van Berlare die trekt naar de rechter tegen de verplichting van Vlaanderen om tegen 2042 nog eens 190 extra sociale huurwoningen te realiseren. De gemeente stapt daarvoor naar het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Vlaanderen wil tussen 2026 en 2042 in totaal 50.000 extra sociale huurwoningen realiseren. 45.000 daarvan worden verdeeld door, over de gemeenten. En Berlare krijgt een doelstelling van 190 bijkomende woningen. Volgens de officiële nulmeting zijn er vandaag al 386 sociale huurwoningen in de gemeente aanwezig. Het gemeentebestuur vindt die bijkomende doelstelling niet haalbaar en zegt dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de inspanningen die Berlare in het verleden al heeft gedaan. Het bestuur wijst er ook op dat de gemeente niet over voldoende gronden beschikt en voor de bouw grotendeels afhankelijk is van de woonmaatschappij Stek 92. Berlare sluit zich daarom aan bij de juridische verzet tegen de nieuwe Vlaamse doelstellingen. Eerder stapten al 23 burgemeesters uit de Vlaamse rand naar de Raad van State. De gemeente benadrukt wel dat ze sociale woningen wil blijven bouwen en renoveren. Eerst wil Berlare vooral verouderde sociale woningen aanpakken en waar mogelijk extra woningen creëren op bestaande sites. Volgens het bestuur gaat de discussie dan ook vooral om over hoeveel woningen er moeten bijkomen en op welk tempo dat moet gebeuren.

0: Ideaal weertje om even in een bos te gaan wandelen. En hopelijk ben je dan niet verloren. Jawel, yeah. Lost in a Forest. Dat was nog even de Cure. Trouwens ook toepasselijke muziek voor het einde van oktober. En de Halloween parties komen eraan. Ja. En de wandelingen en dergelijke. Dus dat is altijd leuk om even mee te maken.
1: Inderdaad.
0: En de pretparken die passen zich dan ook aan die leuke sfeer.
1: Mm-hmm.
0: Goed.
1: En een bijzondere sportprestatie voor politiecommissaris Els de Ridder uit Hamme. Op het gecombineerde WK en EK van de World Drug Free Powerlifting Federation in Braschaat pakte ze maar liefst 2 titels. De Ridder werd kampioen in het bankdrukken en Europees kampioenschap in de deadlift. De kampioenschappen vonden eind september plaats in de sportoase daar in Braschaat. Els de Ridder ontdekte de krachtsport tijdens een lange revalidatie. Vorig jaar behaalde ze 3 medailles en ze won een zilver in het bankdrukken met een gewicht van 67,5 kilogram.
0: Okay.
1: Goed voor een Belgisch record in haar leeftijdsgroep. Els de Ridder, die vroeger actief was in het kogelstoten en discuswerpen, kan dus terugblikken op een succesvol kampioenschap.
0: En in Laarne kunnen liefhebbers van de kruiden volgende week terecht voor een interactieve lezing over kruidengeneeskunde. Herborist Carla de Brouwer vertelt erover de mogelijkheden van geneeskrachtige kruiden en hoe die kunnen passen binnen een gezonde en actieve levensstijl. Ze geeft daarbij ook praktische tips en voorbeelden voor het dagelijkse leven. De lezing vindt plaats op dinsdag 13 oktober van 7 uur 's ochtends tot 10 uur. Nee, sorry, van 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. En dat in Laarne. De deelname kost €17 en leden van Ferm betalen €15. Dus 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Wie erbij wil zijn, moet vooraf inschrijven. Meer informatie en inschrijven kan uiteraard via de website van Ferm Laarne. En straks heb ik nog wat informatie over Locristi, maar we luisteren eerst naar deze. Terug naar 1980 met deze van Yarbrough and People. Wie kent deze nog?
2: Ik.
0: Ja, oké, okay, het vingertje gaat omhoog. Ik ook, want anders zou ik niet draaien natuurlijk. Dan stop die music. Gaan we niet doen hoor. We gaan lekker door hier op Hof, op FM 107, FM 107.4, FM 103.9. Het is een hele boventraam, hè. En uiteraard DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: altijd leuk, hè? Als je moet gaan zoeken bij de berichten naar je bril.
1: Ja, dat...
0: Want dan staat al groot genoeg, maar bon, het is toch...
1: Dat moet daar aangemaakt worden, Dirk.
0: Ah ja, vast aan de hoofdtelefoon. Ja, oké, goed. Dat is misschien een goed idee. Ik zou zeggen, neem maar een patent op en doe maar. Hè.
1: Maar bon, misschien proberen.
0: Misschien eerst proberen met informatie.
1: Ja, misschien wel. Ja, okay. Wel, ik ga naar Dendermonde.
0: Ja, dat is goed.
1: Exact 800 jaar na de eerste wijnrank verdween, keerde de wijnbouw terug naar het oud klooster in Sint-Gilles Dendermonde. Want daar heeft Dendermondenaar Sven de Neef een nieuwe wijngaard aangeplant. De plek heeft een lange geschiedenis. De nieuwe wijngaard is bijna 1 hectare groot en telt zo'n 4500 wijnstokken. Vooral Chardonnay en Pinot Noir worden aangeplant. Sven de Neef kiest daarbij bewust voor een ecologische aanpak zonder pesticiden en zonder zoveel mogelijk, met zoveel mogelijk handwerk natuurlijk. De ligging is volgens de wijnbouwer ideaal. Het perceel ligt op het hoogste punt van Dendermonde, op een zuidhelling met in de omgeving de Dender en de Schelde. De eerste oogst wordt ten vroegste in 2028 verwacht. Tegen 2030 wil de neef de eerste flessen produceren. Dat jaar is volgens hem extra bijzonder, want dan vindt opnieuw de Roos-Beijaard-omgang plaats. Wie geïnteresseerd is in de wijngaard, kan dat volgen op oudklooster.be.
0: En in Locristi is vrijdag namiddag een ongeval op een opmerkelijke manier afgelopen. Op de Beervelderse baan botsten kort na 3 uur een personenauto en een vrachtwagen. Niemand raakt gewond, gelukkig waar, maar beide voertuigen liepen wel ferme materiële schade op. Tijdens de afhandeling van het ongeval vergat de bestuurder van de personenwagen zijn handrem op te zetten. En daardoor begon zijn wagen plots vooruit te rollen. De auto kwam uiteindelijk in de gracht terecht, maar de bestuurder bleef gelukkig ongedeerd.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
5: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
4: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
5: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 6:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

Leuven Studio. Niet zo ver van hier wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax. Take it easy. Om 8 uur. Take it easy. Met Bart Staes.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims hier bij RBS Radio.
1: Op woensdag 7 oktober kunnen kinderen tot 12 jaar terecht op de officiële veldritparcours in Dendermonde voor een jeugdinitiatie. Enkele dagen later, op zondag 11 oktober, strijkt de top van het veldrijden er neer voor de HG Borremans Mosselcross. Maar eerst krijgt de jeugd dus de kans om zelf het parcours te verkennen. Ervaren begeleiders leren de jonge deelnemers de kneepjes van het vak en laten hen op een veilige manier kennis maken met het veldrijden. De initiatie loopt van 2:30 tot 4:00 in de namiddag en voor elke deelnemer is er bovendien een gratis goodiebag. Inschrijven kan tot vandaag. Bij de inschrijving moet onder meer de naam en geboortedatum van de deelnemer en de gegevens van de begeleider worden doorgegeven en mailen kan op amym@vistamedia.be.
0: Wie in oktober in het weekend de trein neemt tussen Jette en Dendermonde moet rekening houden met een aangepaste dienstregeling. Infrabel voert de komende 4 weekends spoorwerken uit. Tussen Assen en Opwijk worden meer dan 23.000 dwarsliggers en 28 kilometer aan spoorstaven vernieuwd. Er zijn ook onderhoudswerken en aanpassingen aan de seininrichtingen. Door deze werken rijden er tot en met het weekend van 24 en 25 oktober geen treinen tussen Jette en Opwijk in beide richtingen. NMBS zet wel vervangbussen in. Ook de dienstregeling van sommige treinen wordt aangepast. Zo stoppen de IC-treinen tussen Brussel-Zuid, Jette en Dendermonde niet in Dendermonde. Tijdens het weekend van 10 en 11 oktober stoppen die treinen ook niet in Brussel Centraal en Brussel Noord. Reizigers controleren dus best vooraf een traject en dienstregeling via de website van de NMBS of de apps, uiteraard die ook ter beschikking staan van de NMBS. Terug naar onze muziek op de radio. Dansplaatje.

0: Helen
1: Uit cijfers blijkt dat in Lokeren er in september ruim 1300 snelheidsovertredingen werden vastgesteld tijdens de flitscontroles. In totaal werden 12.524 voertuigen gecontroleerd en daarvan reden 1365 bestuurders te snel. Dat is goed voor bijna 11% van alle gecontroleerde voertuigen. De hoogste snelheid werd gemeten op de Antwerpse Steenweg, waar in een zone 70 een bestuurder 117 km per uur reed. Ook in de zone 50 waren er opvallend veel overtredingen. In de Bouwstraat werd een bestuurder geflitst met maar liefst 119 km per uur. De flitscontroles moeten de verkeersveiligheid en het respecteren van de snelheidslimieten in Lokeren verbeteren.
2: En wie dit weekend door de Gentse Burgstraat wandelt, krijgt bij verschillende handelaars een klein chocoladeattentie. De Gentse chocolatiers Hilde de Volder en Marijn Koertjens slaan daarvoor de handen in elkaar naar aanleiding van het weekend van de klant. Ze maakten voor 11 handelszaken elk een eigen chocolaatje, telkens in hun eigen stijl. De smaken zijn heel verschillend. Zo is er onder meer witte chocolade met matcha, karamel, maar ook pure chocolade uit Peru, Colombia, Madagaskar en Venezuela. Andere creaties combineren chocolade met koffie, hazelnoot, pecan, yuzu, framboos of veenbes. Op elk chocolaatje staat een afbeelding van het Gravensteen van Gent. Hilde de Volder heeft sinds 2010 haar atelier in de Burgstraat en Marijn Koertjes is als chocolatier en patissier een zeer bekende naam in Gent. Wie dit weekend dus door de Burgstraat wandelt, kan bij deze 11 handelszaken telkens een andere chocoladecreatie gaan ontdekken en uiteraard ook gaan proeven. En als je graag even naar een fototentoonstelling gaat, beter gezegd, dan kan je in Wetter terecht op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 10 uur tot 12 uur en van 2 tot 6 uur in de namiddag. En dat gaat door in de Poort op de Markt 27 in Wetteren. En dat is dus een tentoonstelling van de fotografen collectief Momentum. Dus daar kan je dat even gaan kijken uiteraard.

0: Tucci en Anxiety. Ja, Tucci, ik vond dat een vette naam voor een chihuahua of zo.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Verder wel, hè. Goed, in elk geval bon. Goed, plaatje uit 2025. Mm-hmm. We hebben nog wat informatie, dacht ik.
1: Inderdaad,
0: hè?
1: Klopt. Want in Zeelen starten binnenkort veegwerken en de reiniging van de rioolkolken. Dat van maandag 12 tot en met de vrijdag 30 oktober. Zo voert aannemer De Vlieger de werken uit in de verschillende straten van de gemeente. Tijdens de werkzaamheden geldt van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds een parkeerverbod in de betrokken straten. De gemeente vraagt inwoners om hun wagen tijdig te verplaatsen, zodat de werken vlot kunnen verlopen. De exacte planning per straat is te vinden op de website van de gemeente Zeelen en dat kan je vinden dus via www.zeelen.be/veegwerken.
0: In Waasmunster start deze maand een nieuwe reeks comedyavonden DKM Brewery. Organiseert samen met Bar Willy en House of Comedy acht voorstellingen telkens op de derde donderdag van de maand. De reeks krijgt de naam Baron Comedy Nights en loopt van oktober dit jaar tot en met mei volgend jaar. Op het programma staan onder meer Raf Koppes, Rob van Oudenhoven, Peter Hens en nog zoveel meer. De voorstellingen vinden plaats in Bar Willy, in het historische pand De Gulden Schaduw op de Heide is dat. Er is plaats voor ongeveer een vijftigtal bezoekers, waardoor de organisatoren meer mikken op een, zeg maar, een vrij intieme sfeer. Wie wil, kan de avond vanaf 6 uur starten met een dinnerformule. De comedy show begint om 8 uur 's avonds en duurt ongeveer 80 minuten. De eerste editie vindt plaats op donderdag 15 oktober. Tickets zijn nu verkrijgbaar via House of Comedy. En meer informatie is ook te vinden op de website van de Baron Comedy Nights.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: En die eindigt heel abrupt deze.
1: Ja,
0: jawel. Goed, dat was Just and Sam Harper met Just a Little.
1: En we hebben nog wat informatie.
0: Ja, oké, goed.
1: Wel, wie op zoek is naar baby- en kinderspullen kan op zondag 18 oktober terecht op de tweedehandsbeurs in Serskamp. De Gezinbond van Schellebellen organiseert die dag een beurs in de polyvalente zaal Gibo de Roselaar. Particulieren verkopen er onder meer baby- en kinderkleding, speelgoed en meubilair. Wie zelf spullen wil verkopen, kan nog tot vandaag inschrijven of zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Een tafel kost €10 en leden van de Gezinsbond krijgen bovendien €4 spaarkorting. Voor de bezoekers is de toegang gratis. Er is een ruime parking en cafetaria met drankjes en snacks. En er is ook aan kinderen gedacht met een gezellige knutselhoek. En de tweede Hansbeurs die vindt plaats van 10 tot 4 uur.
0: Het donorcentrum van het Rode Kruis in Sint-Niklaas is op zoek naar extra plasmadonoren. Tijdens de Plasmaweek van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober wil het centrum meer donaties inzamelen dan tijdens een gewone week. Plasma is namelijk nodig voor de aanmaak van geneesmiddelen die onder meer patiënten helpen beschermen tegen infecties. De vraag naar die geneesmiddelen neemt toe. België is momenteel nog gedeeltelijk afhankelijk van plasma uit het buitenland. In het donorcentrum in Sint-Niklaas werden dit jaar tot en met augustus al ruim 7000 plasmadonaties geregistreerd en tegen het einde van het jaar zijn er meer dan 10.600 nodig. Wie minstens 18 jaar oud is, kan in aanmerking komen om plasma te doneren. Een afspraak duurt ongeveer een uurtje en wie nog eerder bloed of nog nooit eerder bloed heeft gegeven, die kan misschien wel plasmadonor worden. Een afspraak maken kan via de website van het Rode Kruis of via het gratis nummer 0800 777 00. Tijdens de Plasmaweek krijgen donoren trouwens ook een plasmapin als een bedankje. Ken je dit nog?
1: Ja, ken ik nog.
0: Ja?
1: Ja.
0: Weet je de naam nog?
1: Pas de dé.
0: Ja, goed. Rendezvous.
1: Ja, en de rest gaan we niet zeggen. Nee.
0: Dat was het Eurovisie Songfestival van 83, hè?
1: Ja. Jawel,
0: ja. Was trouwens ook te beluisteren in de, ja, de Eurovisie. Ja, moet ik dat noemen? De reeks die LMB heeft gedaan op een zondagnamiddag. Nou. Daar kun je dat allemaal nog even gaan bewonderen. En bon, wij luisteren naar deze nog. Het is 11:45 geworden bij RBS Radio.

0: prijs van de beste tekst zal het nooit krijgen natuurlijk. Ik denk dat zelfs ChatGPT betere teksten kan schrijven dan dit. Maar het blijft een leuke gimmickplaat. Ja, dus ja, oké. Goed.
1: We hebben nog wat informatie ook uit Gent bijvoorbeeld. Want in Gent werden de nieuwe studenten in de Overpoort door een opvallende manier herinnerd aan het glasverbod op straat. Dat door twee zogenaamde glastronauten. Die deelden er herbruikbare bekers uit en wijzen de studenten erop dat je tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's morgens geen glas op straat mag meenemen. In de Overpoort hangen affiches en stickers en ook de glasbollen kregen een opvallende aankleding. Helaas is de sensibiliseeractie nu voorbij, want vanaf maandag verandert de aanpak. Dan verdwijnen de glastronauten en komen politiemensen in de plaats. Wie dan toch nog met glas op straat wordt betrapt, riskeert een gasboete van €60. Ook voor nachtwinkels geldt in de Overpoortbuurt een verbod op de verkoop van glas tussen 8 uur en 7 uur. De stad Gent zegt vooral te willen zorgen voor een veilige en leefbare Overpoort tijdens het nieuwe academiejaar.
0: En Sinterklaas dreigt tegen 2031 zo'n €16 miljoen aan Vlaamse inkomsten mis te lopen. Dat komt door de besparingen van de Vlaamse regering, onder meer op het gemeentefonds. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten bevestigt dat de besparing op het gemeentefonds de komende bestuursperiode ongeveer €1 miljard bedraagt. Voor Sinterklaas zou dat vanaf 2030 of 31 neerkomen op ongeveer €4 miljoen minder inkomsten per jaar. Schepen van Financiën Peter Buisrogge zegt dat de stad het tekort vooral wil opvangen door efficiënter te werken. Ik vermoed eerder dus door belastingen te innen. En daarbij zal het bestuur ook meer kijken, onder meer gaan kijken naar personeelskosten, subsidies en andere uitgaven die elk jaar terugkomen. Volgens Buisrogge moet worden onderzocht waar de stad met minder middelen dezelfde werking kan blijven organiseren. Ook de besparing op het personeelsbestand wordt daarbij niet uitgesloten. Ongeveer 60% van de uitgaven van de stad gaat volgens de schepen naar lonen. Een belastingsverhoging ziet Buisrogge alvast niet zitten. Hij noemt dat wel zijn persoonlijke standpunt. Nadruk op het persoonlijke standpunt. Hoe de stad de besparingen precies zal opvangen is nog niet beslist. Het Schepencollege moet zich daar de komende weken gaan over buigen. En intussen vragen ook verschillende gemeenteraadsleden om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen van deze besparingen. En in Belzele bleef de geplande motocrosswedstrijd van gisteren zaterdag verboden. Dat verbod kwam er na protest van de natuurvereniging De Raaklijn. Die wees op de aanwezigheid van onder meer een oehoe-uil en een bever in de bosgebieden rond het terrein. Het verbod zorgde voor kritiek vanuit de oppositie. Onafhankelijk gemeenteraadslid Isora de Maaschalk noemde de beslissing trouwens opvallend, omdat de locatie volgens haar al maanden geleden was goedgekeurd. Volgens de Maaschalk hebben de organisatoren, vrijwilligers en betrokken landbouwer al maanden voorbereidingen getroffen en kosten gemaakt. Ze vindt dat er meer rekening moet meer gehouden worden met gemaakte afspraken. Ook Vlaams Belang betreurt deze beslissing. Gemeenteraadslid Dorothy de Beulen wees erop dat een motocrosswedstrijd maanden vooraf voorbereiding vraagt en dat het intrekken van de toestemming vlak voor het evenement voor onzekerheid zorgt voor de organisatoren, deelnemers en bezoekers. En natuurlijk vermoedelijk ook nog een financiële kater voor die mensen. 3 dagen op voorhand trekken ze die vergunning in.
1: Dat kan niet.
0: Ja, dat kan niet. Maar. Ja, tegenwoordig.
1: Ja,
0: tegenwoordig heb je grijs haar als je naar het nieuws zit te kijken of zit te luisteren.
1: Daarom doe ik dat gewoon uit.
0: Je doet dat gewoon uit. Zolang dat het nieuws is dat je uitdoet, is het allemaal goed voor mij.
1: Alleen nieuws, hè? Goed, alleen nieuws.
0: 8 voor 12 bij RBS Radio. Wamdu Project en King of My Castle.

0: helemaal regionaal.
1: En die zit erop voor vandaag. Zondag, jawel, 4 oktober. Kermiszondag in Zeelen is het. Ga je naar de kermis? Nee, nee.
2: Denk je het niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Ja, is, fiets op en richting Sint-Amans. Oké, okay, goed.
2: Misschien nog zo'n een wiggetje, wie weet. Ja, dat kan, hè.
1: Ja, waarom niet?
2: Ja, voilà.
1: Zo de groene boorden van Zeelen en dan zo naar Sint-Amans. Ja, moet allemaal kunnen. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, van profiteert ervan.
2: Zeker wel.
1: Om nog even lekker buiten te blijven. Want het is rap winter en dan moeten we nog lang binnen zitten. Hè?
2: Dat is zo. Dus
1: van profiteren, zou ik zeggen. Goed, het is bijna tijd om hier onze stoelen te gaan wisselen met de collega's. Straks nog onze collega Dominique Wouwmans, als ik het goed heb. En we hebben ook nog onze LMB tussen 4 en 7 uur. Met heel wat specials en informatie over artiesten en dergelijke. Dat zeker luisteren tussen 4 en 7 uur. En dan nog eens om 8 uur zit onze Bart Staes met zijn Take It Easy. En dan wordt het een beetje... dat is de hekkensluiter. Hè. Dan wordt het hier een beetje afgesloten voor vandaag zondag. En morgen vroeg om 7 uur is Peter Vervaat weer als ochtendjock hier van de partij hier live op de radio. Peter Vervaat tussen 7 en 9. En daarna is het onze collega de prater. Hè.
2: Ja,
1: de Gie tussen 10 en 12. Voilà, dat is zo'n beetje heel de programmering die je al krijgt. En de rest, daar ga je wel zelf moeten gaan ontdekken hier op de radio. Blijf luisteren naar FM 107, FM 107.4, FM 103.9. Dat is dan meer voor de regio Dendermonde. En uiteraard op DAB Plus Oost-Vlaanderen. En bijna heel Oost-Vlaanderen. En uiteraard op onze website kan je ook luisteren. Of via dus apps en dergelijke. Dus kan je luisteren naar RBS 1, waar jij bent. Zelfs in het buitenland. Dat is geen probleem. Maak er nog een fijne zondag van. Kevin, jij ook?
2: Ja, dank u wel.
1: Goed, nog een fijn fietsavontuur zometeen. En wij maken graag een nieuwe afspraak voor de volgende keer. Volgende week zit hier een andere collega met helemaal regionaal. Want ik ga nog even een klein beetje een herfstvakantie bijnemen.
2: Oh, geniet ervan.
1: Ja, richting de Elzas.
2: Oh,
1: mooi, hè?
2: Mag ik niet mee?
1: Nee, sorry.
2: Spaardig.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen

treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Zondag is er helemaal regionaal. Helemaal regionaal. Een live radioprogramma met het accent op de regio. In Helemaal regionaal ontvangen we elke zondag de Weerman en stelt onze vliegende reporter de vraag van vandaag aan de man of vrouw in de straat, waarbij hij of zij een opinievraag voorgeschoteld krijgt. We zetten ook bekende of minder bekende luisteraars die iets leuks te vertellen hebben op onze praatstoel en verder steken we het programma boordevol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio. Wil jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 1 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Anderen helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op woensdag 7 oktober tussen 17.00 en 20.30 in het Rode Kruislokaal van Dendermonde. Of tussen 18.30 en 21.00 in zaal De Bron te Leden. U kan ook bloed doneren op donderdag 8 oktober tussen 17.00 en 19.30 in Studio M te Melle. Of tussen 16.30 en 19.30 in de polyvalente zaal te Lokeren.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.nl.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: SBS-radio. RBS Nieuws.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

is kermis in Zeelen. En dat kun je eraan merken, want ze hebben hier al een pint gebracht. Dus proost, mannen. Ik zou zeggen, bedankt Dimi, Domi, Nick. Maar hij is met verlof. Maar heeft wel nog de tijd gemaakt om de plaatjes uit te kiezen. Zo hier op zondagmiddag tussen 2 en 4. Waarvoor dank, Domi. En tot morgen, dacht ik. Zo rond 1 uur in de middag. Garland Jeffries hebben we gedraaid. En de Spaanse Matador. En als ik het allemaal op televisie gezien heb, dan staat de Matador een beetje tot de knie in het water daar, hè? Wat is dat, zeg? 170 liter per vierkante meter. Zullen we eens wat uitleg moeten vragen bij Patrick Haantjes, onze weerman, wat dat ongeveer moet voorstellen. Dat is een zonvloed, of erger nog, denk ik. Goedemiddag, mijn naam is Alan B. Transforming.

How much is the fish? Ik weet niet, waar staat hij de kilo? Een beetje afhankelijk van welke vis het is, denk ik. Hè? How much is the fish? Scooter uit Duitsland. En how much is the fish? Ik heb 8-jarigen, ik ga ze straks even opzommen. Allemaal mensen van mijn Facebookpagina. Die jarig waren deze week. Of vandaag. En ze krijgen een plaatje uit hun geboortejaar. Zo doen we dat. En wat doen we nog meer? We hebben de Beatles. We hebben natuurlijk het weerbericht van Patrick Haantjes. Het vervolg van de Tura-story. Een plaatje uit het Eurovisie Songfestival. We hebben de nummer 1 uit de hitparade. En we hebben ook een paar spiksplinternieuwe platen.

0: Brad Bone, stel Indianen, echte Indianen, stam waren ze gerelateerd. Red Bone in 71 en The Witch Queen of New Orleans en daarvoor Destiny's Child en Bootylicious. Zometeen Harry Styles, American Girls, leuke dames.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Hans de Boy. En thuis ben. Nou, er zit niemand thuis in Zeelen. Die zit allemaal op de kermis, denk ik. Hè? Wat zou je anders, hè? Met zulke mooie temperaturen, lekker weertje, zonnetje om het terras te doen. Ik zou wel beter weten. Maar ja, ik moet nog radio maken. Tot 7 uur. Met plezier trouwens. Goed, of het mooi weer blijft of niet deze week voor de hele Zeelse kermis, dat kun je straks horen hier met het weerbericht van Patrick Haantjes strakjes om 5:30. Maar nu is het 4:30 en dan doen we Beatleplaat elke zondag. Hier zijn de Beatles. Here comes the sun.
1: Hit music only. 24 hours music energy on RBS.

dacht dat er alleen maar reggae gemaakt werd in Jamaica. Maar vergis je niet, dit is The Son of Jamaica. Dat kwam van de Goombe Dance Band. Goed, 6:30 over 4:30. En kijk eens aan, er ligt er hier nog iemand in zijn

0: Meteor en Fleming. En niet nodig.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

met de originele stem van Whitney Houston. Dit was de langzame versie van I Wanna Dance With Somebody en dat kwam van Callum Scott. Straks 8-jarigen in het volgende uur. Ik zoek de namen even uit en ook de jaartallen.

in de jaren 70. Uitgeroepen tot Queen of Disco, Gloria Gaynor en I Never Can Say Goodbye. En daarnet nog Jonas Blue, Rita Ora in een remix van Tiësto en Ritual. De jarigen van de week. Hou je klaar voor Pauline Balman, Carmen Escalante González, Johnny van der Eken, Stefan Verhavert, Guido van Elzen, collega, radiocollega Ivan Plettings, Irka Herweg, Brigitte Daze en Amber Dogen. Ze krijgen straks een plaatje voor hun verjaardag, omdat ze op mijn Facebookpagina zich aangemeld hadden. Tot aan de tijd zijn van 5 Rockwell.

0: buiten het radioformat Inside Track en kan je van 8 tot 10 uur luisteren naar nieuwe muziek en onsterfelijke classics. Van gevestigde waarden tot lokaal en minder gekend talent. Op het zijspoor van Sidetrack nemen we tijd voor artiesten van Waas tot Waal die we graag een plaats willen geven op RBS. We praten met hen over hun muziek en luisteren naar twee van hun songs. Sidetrack op RBS Radio. Maandagavond met Peter Vervaat. Iedere dinsdagavond vanaf 20 uur overschouwen twee radioveteranen de roots van de muziekgeschiedenis. Blues is our favorite color. Maar tevens de basis voor jazz, soul, funk, R&B en hip-hop. All Time Blues met Mark en Walter. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy. Met Bart Staes.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Vandaag gaan we het hebben over bomen planten, want dat kan zeer waardevol zijn wanneer je er nieuwe natuur mee creëert. Op een plaats waar vroeger bijvoorbeeld geen natuur aanwezig was, zoals in het midden van een stad of langs de kant van de weg. Maar ook als je twee bestaande bospercelen wil verbinden of als je een landbouwperceel dat in de buurt is van een bos als bos wilt gaan ontwikkelen. Maar ook kleine landschapselementen zoals houtkanten en bomenrijen, die zijn belangrijk om aan te leggen. En uiteraard ook waar we bossen kunnen herstellen. Nou ja, een boom neemt tijdens zijn groei CO2 op en kan dan zo het leefgebied voor vogels, insecten en andere dieren uiteraard uitbreiden. Maar het duurt vaak heel veel decennia voordat een bos opnieuw de ecologische waarde heeft van een oud bos.
7: Een oud bestaand bos is een ecosysteem dat zich gedurende tientallen of honderden jaren heeft ontwikkeld. Er leven veel soorten die je niet zomaar in een nieuw aangeplant bos krijgt. Bovendien zit een groot deel van de opgeslagen koolstof niet alleen in de bomen, maar ook in de bodem, doodhout en bladeren. Een bestaand bos beschermen voorkomt dus dat die koolstof opnieuw vrijkomt. Het is dus vaak beter om een bestaand bos te beschermen in plaats van het aanplanten van 1000 nieuwe bomen. Een nieuw bos planten om elders een oud bos te laten verdwijnen is ecologisch dus geen goede ruil.
6: Waardevolle bloemrijke graslanden die kunnen dan weer honderden soorten planten, insecten en andere dieren herbergen dan in zo'n bos. Wanneer je daar dan bomen plant, verdwijnen net die soorten die afhankelijk zijn van dat open landschap. En hetzelfde geldt voor wetlands, moerassen, veengebieden. Elk systeem heeft zijn eigen bewoners. Die kunnen bijzonder veel koolstof opslaan, ook die gebieden. Vooral veengebied is een enorm koolstofreservoir. Moest je daardoor droogleggen om er bomen op te planten, dan kan dat zelfs leiden tot eigenlijk een netto-uitstoot van broeikasgassen.
7: Wanneer we een bos willen aanplanten, moeten we ons niet afvragen hoeveel bomen we er kunnen planten, maar welke natuur is er nu en welke natuur ontbreekt nog? Een goede volgorde zou kunnen zijn. Om te beginnen de bestaande waardevolle natuur beschermen, de beschadigde natuur herstellen en dan daarna de natuurlijke bossen laten uitbreiden waar dat ecologisch geschikt is. om dan daarna nieuwe bomen aan te planten op plaatsen waar ze echt een meerwaarde hebben. Tot slot, niet automatisch bomen planten in waardevolle open natuur.
6: De vraag die we ons dus eigenlijk best stellen is, moeten we vooral bomen planten? Zouden we niet eerst beter zorgen voor de natuur die we nu al hebben?
1: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Zijn echte naam is Richard Paul Astley, afgekort tot Rick Astley. En hij had een wereldhit in 1987 met Never Gonna Give You Up in 25 landen in de hele wereld. Was hij op nummer 1, zo ook in Nederland en België. En toen moest hij een tweede plaatje uitbrengen en dat deed hij ook in 87. Je hoorde Whenever You Need Somebody. Mij zullen jullie nog nodig hebben tot 7 uur. De Wiltura Story, het weerbericht en de jarigen van de week.

De meest dansbare plaat van het ogenblik, vind ik hoor. All I Know, nieuw in de hitparade en stijgend bijna in de top 5. Lucas en Steve. En daarnet Queen en Somebody to Love. Straks een Franstalige plaat. Eerst Earth, Wind and Fire.

0: Bosch. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Peter Koelewijn met een magistraal orkest. En Als ik God was, dat was terug naar 1977. En als ik God was, dan gaf ik de komende dagen voor Zelenkermis een zonnig paar dagen.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Zelen.
0: Even kijken of dat gaat lukken. Vandaag allicht kermis zondag in Zelen. En ja hoor, het is mooi weer. De temperaturen kunnen oplopen naar 22 graden. De wind is zwak uit noordoosten. Komende nacht gaat er opnieuw mist ontstaan. Lokale dichte mist. Zicht zelfs minder dan 200 meter, dus opletten. En met een minimum van 8 graden oplopend naar morgen 22 graden in de namiddag. Het is opnieuw een overwegend zonnige dag. Dinsdag ook weer mist in de ochtend. En dan deze keer zou die wel eens wat langer kunnen blijven hangen. We hopen dat deze rond de middag gaat optrekken. En dan is het in de namiddag opnieuw vrij mooi. Met temperaturen ook weer van 20 à 22 graden. Op woensdag is het wisselend bewolkt met eventueel regen in de late avonturen. Maar het komt goed met de koers, denk ik. Dit is de aanzet naar een meer wisselvallig weerbeeld vanaf donderdag. Donderdag is een dag met meer wind, periode met regen en maximum temperaturen van 15 graden. En voor vrijdag is er kans op een lokale bui bij 16 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met regenbuien en 18 graden. En zondag wisselend bewolkt, blijft droog en de temperaturen om en bij de 16 graden.
2: Wat jammer van die laatste avond.

uit 1974 en het kwam uit zijn album Tura nummer 12. Nu sta ik daar, was de tweede single die de Belgische hitparade haalde, dus in 1974. In België was het een grote hit, in Nederland verkocht het plaatje nauwelijks. En de B-zijde van het singeltje, daar stond op De Mannen van de Nacht, weet je wel. Wij zijn De Mannen van de Nacht, afkomstig van het vorige album van Wiltura. En dat album noemde nummer 11. Ja, het was een beetje raar. Hij gaf zijn album gewoon allemaal nummers na elkaar. 11, 12 enzovoort. En dat was hem voor deze week. De Tura-plaat in de Wiltura-story.

0: Ja, dit kan niet anders. Dit moet uit Afrika komen, hè. En hij is ook zo uit Zambia, om wel te bestaan. Okay. Songwriter is Mbappé Gisquinga. Maar het komt eigenlijk niet alleen uit zijn brein. Het is helemaal gemaakt met artificial intelligence. Ja, dat is de toekomst, mannen. The Second Voice en Let Me Be.
1: RBS Radio Klassieker.
0: Straks de jarige van de week. Zet je schrap, ik heb er maar acht. Eerst deze uit Nederland. Pilot 74.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Jimmy Somerville. De man die nooit de baard in de keel heeft gekregen. Was eerst bekend met zijn groep Bronski Beat. En toen nam Jimmy een aantal soloprojecten op, waaronder deze To Love Somebody. Goed, en dan gaan we nu liefde spreiden. Want we beginnen eraan aan de Facebookpagina luisteraars. Die lid zijn van de groep van jarigen bij LNB's Facebook. Ga maar eens kijken. En de eerste in het rijtje, dat is... Uit Wanzele, Paulien Balman. Uit haar geboortejaar... Snow Patrol.

Snow Patrol en Chasing Cars uit het geboortejaar van Paulien Balman uit Wanzelen. Ze was jarig 28 september en ze krijgt er nog een lekkere tonkus van Thomas van. Alsjeblieft. Zo, en dan nu een plaatje voor, hou je vast, Carmen Escalante González. Ja, daar zit een Spaans bloed in, dat kan niet anders. Voor Carmen uit haar geboortejaar. Een Spaanse plaat. Ja, we kunnen niet zonder.

Ja, wat moet je draaien voor zo'n Spaanse furie als Carmen? Voor Carmen Escalante González. De groeten van LNB natuurlijk. Hè. Julio Iglesias en Un Canto a Galicia. Oké, we gaan er nog één doen voor het nieuws. En dit is voor Johnny van der Eken. Uit Schellebellen, Massemen, Oordeghem. Ik weet niet waar de jongen allemaal uithangt. Ja, zulke plaatjes draaien ze niet op radioleden. Maar hier wel. RBS Radio. Uit zijn geboortejaar. Edith Piaf. Non, Johnny, je ne regrette rien. En straks meer verjaardagsplaten. Blijf je luisteren? Ja, hè?

0: leeft in binnen- en buitenland. De laatste nieuwe uitgebrachte tracks en albums. Afgewisseld met informatie over optredens in België en Nederland, hoor je elke donderdagavond om 8 uur. Country en line dance liefhebbers komen dan uitvoerig aan hun trekken. Bij Mike Trevor in Country Café.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare.
2: Op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daaronder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

durf het aan met Alan B. Politiek, auto's, bier en seks. Je hoort het op RBS met Alan B.

nogthans, er mag gedanst worden in de cafés hier in Zeelen. Het is kermis, dus laat het maar eens goed gaan. I don't feel like dancing. Ja, dan moet je niet naar kermis komen natuurlijk. Hè. De Scissor Sisters uit 2006. Dit uur de nummer 1 uit de hitparade. Een terugblik op een plaatje van het Eurovisie Songfestival. En we hebben nog verjaardagsplaatjes voor Stefan, Guido, Ivan, Irka, Brigitte en Amber. Ja, het wordt nog druk. Maar dat geeft niet. Daar zitten we voor. Live radio bij RBS Radio. Mijn naam is LNB. Goedenavond.

0: 11 over 6 bij RBS en Classics and Hits met Ben E. King en Stand By Me.
1: RBS Request.
0: En dan nu een plaatje voor meneer Verhavert. Of mag ik Stefan zeggen? 29 september was hij jarig en als hij niet in de bergen zit, in Oostenrijk of zo, dan woont hij in Bruinbeke-Schellebellen. Uit zijn geboortejaar, The Searchers.

voor zijn verjaardag op 29 september. Voor Stefan Verhavert, The Searchers. En Needles and Pins. Guido van Elzen, uit Wetteren, kunstenaar. En jarig op 1 oktober. Voor hem, de Everly Brothers.

het is druk in september en oktober met die jarigen op mijn Facebookpagina. Maar geen nood, je kan er altijd nog bij hoor. Als je jarig bent, even naar mijn Facebookpagina gaan. Alan B, dat is A-L-A-N. En dan B, B met twee eetjes erachteraan. En dan ja, word je gewoon lid van mijn groepje. En dan draaien we een verjaardagsplaatje de zondag na je verjaardag. Goed, zo afgesproken. Dit was Till I Kissed You uit het geboortejaar van Guido van Elsen. En dat waren de Everly Brothers. En nu een plaatje voor een collega radiodisjockey hier. Hij was jarig 2 oktober. Gisteren moest hij normaal gezien uitzenden, maar hij is een beetje ziekjes. Dus veel sterkte, Ivan. En de groetjes van LNB. En nu zijn geboortejaar. Deze, Sweet Home Alabama. Proficiat, Ivan. Lynyrd Skynyrd voor jou.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

nog steeds op nummer 1, somber en de wonderlijke My Body Isn't Ready. We zouden toch een Viagra-pilletje pakken. Oké, terug naar de jarige van de week. Irka Heerweg uit Mechelen. Vandaag verdorie-jarig. Hoi, proficiat. De groetjes daar aan iedereen. En uit haar geboortejaar, want Nederland...

het zijn bekende vogels daar in Mechelen, zeker weten. Met ons vrienden. Dit is voor Irka Heerweg uit Mechelen. En zij kreeg Claire voor haar verjaardag en de vreemde vogels. Over vreemde vogels gesproken, we gaan nu naar het Eurovisie Songfestival van 2018. Winnaar is Israël met Netta en Toy. En België doet het helemaal niet goed met Senek, A Matter of Time. Maar dit was tweede stoendertijd. Ze kwam uit Cyprus. Ze was heel, heel, heel weinig aangekleed, zou ik maar zeggen. Maar ze kon zingen.

0: de tweede plaats in het Eurovisie Songfestival van 2018. Cyprus. 11 points. Elena Ferreira. En Fuego. En zo zie je me weer. Het was een grote hit. Daar rond de Middellandse Zee, bij ons een beetje minder, maar het had niet veel geschold. Of zoals verdorie in 2018 Eurovisie Songfestival winnaar. Nog twee winnaars straks. Brigitte Daze krijgt een plaat voor haar verjaardag. Zij was jarig 1 oktober en 3 oktober was jarig Amber Doge. En zij krijgen ook een plaatje van ons.
1: RBS Radio, the easy one.

0: ware liefde. Elton John en Kikidi en True Love.
1: RBS Request.
0: Gaan we weer voor Brigitte Dazen. Ze mag in de Blue Velvet duiken met Patrick. Ze was jarig 1 oktober.

0: Velvet. En dat was voor Brigitte Daze. En ik heb er nog eentje, maar we gaan eerst...
1: Een bouwplan, daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Ik zie hem verdorie nog niet in de hitparades. Hoe kan dit? Stan van Samang en zijn nieuwe single, Hot Shot. Blijf hem draaien tot wanneer dat hij echt in de hitparades duikt, hoor. Goed gedaan, jochie. Oké, over Hot Shots gesproken. Hier hebben we er nog een, zie. Langzamerhand een Hot Shot aan te worden in Schellebellen. Amber Doge. Voor haar, uit haar geboortejaar. RBS Radio. Milk Incorporated.

Calm Water voor Amber Dogen. Milk Inc. Alstublieft. En dat waren ze allemaal voor deze week weer. Nog eens proficiat aan Brigitte Daze, Irka Eerweg, Ivan Plettings, Guido van Elzen, Stefan Verhavert, Johnny van der Eken, Carmen Escalante, González en Paulien Bouwman. RBS Request.

werd ontdekt in de kelder met zijn TikTok-filmpjes. Gewoon met zijn stem andere artiesten nadoen. En zo is hij geboren in het muziekland Berre en Say My Name. Het volgende uur bij RBS Radio. One Ton Ton, Electric Light Orchestra, Khaled, Lily Allen, Neil Sedaka, Alex Warren, Ed Sheeran, Clouseau, Harry Thuman en de Bee Gees. Ja, het blijft de moeite om te blijven luisteren. Hey, bedankt voor het luisteren. Volgende week is Alan Bieder weer vanaf 4 uur om je zondag helemaal vol te praten. Graag tot dan.

0: Radio. Niet zo ver van hier wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
2: Op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
6: De Lassies maken een comeback en dat in Berlaren. Op dinsdag 6 oktober vieren Jelle Kleijmans, Sam Verhoeven en Steven Minchens hun 10e verjaardag als groep met een gloednieuwe show. Na optredens op cruises, in cultuurhuizen en zelfs in Las Vegas duiken ze opnieuw het podium op. Deze keer brengen ze het repertoire van de babyboom-generatie met herkenbare klassiekers en de nodige humor. De voorstelling vindt plaats in cultuurhuis Stroming in Berlaren en start op dinsdag 6 oktober om 2 uur in de namiddag. De Lassies. 3 stemmen, 1 piano en een flinke portie nostalgie.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express.

0: lijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.
2: Clap, clap, clap.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

zoveel dingen die ik wil doen en zoveel dingen die ik nooit heb gedaan, waarbij dat het altijd dromen zullen zijn. En dat is meteen ook de toon die ik wil zetten vandaag. Laten we eventjes helemaal tot rust komen met deze Relax Take It Easy. Ja, nog tot 10 uur. Helemaal tot rust komen. Goeie.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

veel 50-plussers willen een relatie, maar 6 op 10 schieten maar niet in actie. Ze denken bij zichzelf van het komt allemaal uit zichzelf. Vrouwen weten vooral wat ze niet willen. En dat is niet altijd goed nieuws voor de mannen natuurlijk.

bekend nummer van hen, A Penny for Your Thoughts. Een klein beetje geld om te weten wat de ander denkt. Ja, moest dat gebeuren in heel wat relaties. Dan had je ineens heel veel geld natuurlijk. Maar Anastasia, one more check.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
5: More music, less bull on RBS.
6: RBS Radio.
5: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

Yo. Ja, ja, kan een man te lief zijn, zoals mensen in blind getrouwd gaan vrezen. Ja, het probleem ligt meestal ergens anders, maar waar dan? Tja, weet ik zelf ook niet. Ben misschien soms ook een beetje te lief natuurlijk. Tot zo, deel 2.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: RBS. More music. The Feel Good Station.

datingbureaus. Je betaalt tegen de 3000 euro en je hoopt op dates. Je hoopt op de geschikte match. En uiteindelijk, ja, amper één date. Komt meestal niet goed. Beter gewoon eventjes zelf op jacht gaan. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik ben al zo lang getrouwd natuurlijk. Ja, ja.

0: raak er maar niet van af.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

Sirens doen, zoals zeemerminnen zingen, zingen ze mooi. En ik ben gaan slapen. Ik ben er morgen terug na 10 uur. En met Relax Take It Easy zal het weer een weekje duren. Tot dan.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: S.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

saying, Walla Walla Ping Ping.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovenas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovenas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Aalst op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.